Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven, maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, welkom op deze bijzondere dag, op deze 24e mei. Het is eerste Pinksterdag. En met Pinksteren gedenken wij dat de Heere Jezus de Heilige Geest stuurde naar de aarde met als opdracht dat de aarde van Jezus moest worden. Welkom bij Looft en Heer, het programma van de Radio 794. De kerkdienst van vanmorgen wordt verzorgd door de protestantse gemeente uit Wapenveld en de voorganger is dominee R. van den Berg. De techniek is in handen vanmorgen van Robert Velkamp. Mijn naam is Barend de Ruiter. En we beginnen zoals u van ons gewend bent met geestelijke muziek. En we hebben weer prachtige liederen voor u klaargezet. Bijvoorbeeld het lied Leid mij Heer, dat gezongen wordt door 1600 man onder leiding van Martin van der Knijf. Aan het orgel hoort u Jaap van Rijn.

U hoorde diverse koren onder leiding van Paula de Gier om het orgel Jan Bonevaas met het lied Als het morgenlicht verschijnt. Het volgende lied kreeg als titel Aan de hand van Jezus. Het wordt gezongen door het koor Vox Humana onder leiding van Jan Zwanepol en toen nog als organist Willem Hendrik Zwart.

U hoorde het lied Het Volgen van Jezus, gezongen door credo-zingers onder leiding van Jan Stolk en aan het orgel Martin Zonneberg. Het is 10 minuten voor 9:30 geweest. Ja, precies, er zijn bijna 8 minuten voor 9:30. U krijgt van mij een overzicht, een kort overzicht van de liturgie van vanmorgen. De dienst is dus afkomstig uit de protestantse kerk in Wapenveld. En de voorganger is dominee Rieneke van den Berg. Organist is de heer H. van der Geer. De ouderling van dienst is de heer Van den Berenkamp. En de lector, oftewel degene die zorgt voor de lezingen, is mevrouw IJzerman. De dienst begint met lied 681, Veni Sanctus Spiritus, in het Latijn en in het Nederlands. Verder wordt er in de dienst de volgende liederen gezongen. Lied 672, de versen 1 en 7, Kom, laat ons deze dag. Daarna volgt het gebed en dan wordt gezongen lied 675, vers 1, Geest van hierboven. Dan komt het kinderlied, met het scherm kan iedereen meezingen. En misschien ook wel u als u thuis meekijkt. Van A tot Z heet het lied en daarna wordt ook het licht met de kinderen van de nevendienst gedeeld. Daarna gaan we lezen en de lezing is uit Handelingen 1, de versen 12 tot 15a. Na de lezing lied 386, de versen 1, 2 en 5. Wil je opstaan en mij volgen is de titel van het lied. Vervolgens wordt weer gelezen uit de Bijbel, Handelingen 2, de versen 1 tot 5. Daarna verder Handelingen 2, de versen 43 tot 47. En daarna wordt gezongen het lied 686, De Geest des Heren heeft. Na de uitleg en verkondiging, je mag het ook gewoon de preek noemen, wij zingen lied 687, de versen 1 tot 3, Wij leven van de wind. En de slotzang is De wind steekt omhoog. Een lied van Selah, lied 221 uit de bundel Hemelhoog. En na de wegzending en zegen wordt het Amen gezongen. Tot zover de mededelingen. We hebben nog een tweetal liederen voor u. De eerste is Hemelse Vader, gezongen door het koor Loof ten Heer uit Notter, onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Het is 9:30 geweest, betekent dat wij gaan overschakelen naar een kerkdienst die verzorgd wordt door de protestantse gemeente in Wapenveld. En de voorgangster is dominee Rieneke van de Berg. En namens technicus van dienst Robert Veldkamp wens ik u een hele fijne dienst toe.

Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst op Pinksteren. Een speciaal welkom aan alle gasten in ons midden, alle die met ons meeluisteren of kijken, de luisteraars van Radio 794, de organist, Huip van der Geer, Dennis en Lisanne, die enkele liederen gaan zingen, en natuurlijk de predikant verbonden aan deze gemeente, Rieneke van den Berg. Een kaart zal worden verzonden aan mevrouw Nel Krum en mevrouw Kobi Schuurman. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Hoges. Zij is de afgelopen week 100 jaar geworden. Indien u in de gelegenheid bent om de bloemen naar de dienst weg te brengen, dan kunt u zich melden bij een van de ambtsdragers. We wensen elkaar een gezegende viering en volgen verder de orde van dienst.

Bijeengekomen uit vele huizen, online verbonden en via de radio. Uit allerlei windstreken zijn we hier bij elkaar om de naam te prijzen van de ene. En belijden we dat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat hij met ons is begonnen. Genade voor jou, voor u, van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan er weer bij zitten. We bidden tot God en daarna zingen we het eerste vers van Geest van Hierboven, lied 675. Laten we bidden. Kom, Scheppergeest, adem in ons. Doorwaai ons bestaan. Als we koud zijn van verdriet om wie we missen. Als we ons alleen voelen te midden van anderen. Als we bang zijn voor wat ons te wachten staat. Raak ons dan aan met uw adem. Doorwaai ons bestaan opdat wij verzachten. Als we het vertrouwen zijn verloren dat wij het verschil kunnen maken in onze omgeving. Als we de hoop verliezen dat het ooit goed komt in onze wereld. Als we onrecht zien en horen en het ons verlamt. Raak ons dan aan met uw adem. Doorwaai ons bestaan met heilige onrust. Opdat wij opstaan. Als wij vol vragen zijn en onzeker. Als we overstromen van ideeën en creativiteit. Als we vrede zoeken met wat is in onszelf en met de ander. Raak ons dan aan met uw adem. Doorwaai ons bestaan met geduld en wijsheid. Als wij vergeten dat uw aarde ons gemeenschappelijk huis is. Als we bestaan ten koste van andere mensen. Als wij ongevoelig worden voor wie en wat er leeft om ons heen. Raak ons dan aan met uw adem. Doorwaai ons bestaan met zorg en eerbied. Opdat deze aarde een thuis mag zijn voor ieder mensenkind en al wat leeft. Kom, Scheppergeest, adem in ons. Amen.

0: Alle kinderen die naar de kinderevenis willen gaan, kom er maar eens bij naar voren. Kom er maar eens bij zitten. Ja, kijk, gaan we hiervoor bij het randje zitten. Kom er maar bij. Ik hoop dat jullie een beetje goed zijn in hoofdrekenen. Want ik heb stiekem een beetje zitten tellen terwijl we net aan het zingen waren. Dat is heel lastig om toch een beetje te doen alsof je zingt en ondertussen in je hoofd te tellen. Maar daar zitten ongeveer 20 mensen. Daar zitten de 18. Ja, nu zitten er natuurlijk een aantal hier. Hoeveel is 20 plus 18? 28 hoor ik. Is dat goed? 38. Oké, we hebben 38. Goed onthouden. Hier zaten er 47. Ongeveer. 38 plus 47. 40 plus 30 is? 85? Ja, dank je. Ik moest ook even rekenen. En deze heb ik niet kunnen tellen ondertussen. Maar het zijn er meer dan daar, want daar zitten nog een paar achter. Dus zeg maar, dit zijn er 50. Nee, had jij ze geteld hier? Hoeveel waren het er, Annelie?
1: 73.
0: 73, oké. Okay. 85 plus 73. Nou, tel even mee. 158? Ik zie knikken in de gezichten. Oké. Okay. Nou, aan jullie de vraag. 158. Maar weet je, hoeveel mensen waren er aanwezig toen de Heilige Geest kwam? Er waren mensen bij elkaar. Ze waren aan het bidden tot God. En toen klonk er ineens een geweldige windvlaag die het hele huis vulde. En de mensen hoorden het geluid en zagen vuurtongen bij elkaar op het hoofd. Maar hoeveel mensen waren daar eigenlijk? Vertel.
1: 12.
0: Nou, weet je, ik vind het een heel goed antwoord, want dat heb ik dus ook altijd gedacht. 12, want wie zijn die 12? Dat zijn de 12 apostelen. Wat goed dat je dat woord weet, inderdaad. De apostelen, de leerlingen van Jezus. Nou, die waren er sowieso, die 12. Maar er waren er nog meer. Ja, want als je een klein stukje terugleest in de Bijbel, dan staat daar, ze waren eensgezind in dat huis aanwezig, de apostelen, maar ook de vrouwen die Jezus hadden gevolgd. De moeder van Jezus was erbij. En nog 120 aanwezigen. En toen dacht ik, dat moet een groot huis zijn geweest. Als je met z'n 120en... Nou ja, wij zijn hier zo met 150 dus. Dus zoveel mensen waren er aanwezig toen die Heilige Geest kwam. En al die mensen gingen spreken in andere talen. Want weet je hoeveel mensen er eigenlijk allemaal in Jeruzalem wel niet waren in die tijd? Het was feest toen. En er waren wel 100.000

mensen van buitenaf naar de stad gekomen om feest te vieren. 100.000 mensen. Dus je kunt begrijpen dat toen die 120 mensen gingen praten in allerlei vreemde talen, dat daar heel veel andere mensen op afkwamen. Stel je voor dat heel Wapenveld nu hier naar de Petruskerk komt om te horen wat wij te zeggen hebben. Ja, precies. Zo groot was het. Nou, dat wou ik jullie even een beetje laten voelen en meegeven. En dat God zoveel kracht in zich heeft en zo groot is, daar gaat ook dat liedje over, wat wij samen gaan zingen. Dat liedje is van A tot Z. Het hele alfabet hoort bij God. Gaan we samen zingen en dan gaan jullie daarna naar de kindernevendienst.

0: plezier bij de kinderen eveneens. We zien jullie strakjes terug. Kom maar. We hebben net Hemelvaart gevierd. En we gaan horen hoe het verder gaat na Hemelvaart. En dat leest Wanda voor. Daarna zal ik een kleine, korte toelichting geven. En dan zingen we Wil je opstaan en mij volgen? Vers 1, 2 en 5. Een lied uit Hemelhoog.
1: We lezen uit Handelingen 1, vers 12 tot 15a. Daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. In die dagen stond Petrus op, te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen.
0: Petrus staat dus op en legt uit dat Judas er niet meer is bij als apostel. Judas is diegene die Jezus heeft verraden en hij is ook gestorven door een val. En zijn taak moet worden overgenomen. En daarom bidden ze tot God en vragen ze God wie de 12e apostel moet worden. Daarna dobbelen ze en valt het lot op Matthias. Hij wordt de 12e apostel. We gaan zingen met elkaar. Wil je opstaan en mij volgen? Vers 1, 2 en 5.

We gaan verder uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 5. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar zij zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. We gaan nu luisteren naar Lisanne en Dennis.

De laatste lezing is Handelingen 2, vers 43 tot 47. En aansluitend zingen we lied 686. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

Gemeente van Jezus Christus. Dat vuur wat we hier onlangs hebben gehad, heel dichtbij op de Veluwe. Dat vuur wat zich enorm snel verspreidde. Weten jullie hoeveel voetbalvelden verbrand is? Iemand het nog onthouden? 700 voetbalvelden. Zo groot is dat vuur uiteindelijk geweest. 500 hectare. En waarom was het zo moeilijk te blussen? Dat kwam onder andere door de wind. Het wakkerde maar aan. En je ziet mij het gebaar erbij maken van de wind die gaat en het vuur aanwakkert. En dat is nou precies wat ook gebeurt bij dat Pinksterverhaal. Dat is een groot verhaal. Daar zijn 120 mensen bij elkaar, volgelingen, leerlingen en vrouwen, maar ook gewoon allerlei andere mensen, de scharen om wie Jezus bewogen was. En dan klinkt er dat geluid van een hevige windvlaag. Dat is niet een beetje een briesje, maar dat is een geluid wat iedereen hoort en doet opkijken. Luid genoeg om allerlei mensen aan te trekken. En ik vertelde de kinderen al, er waren op dat moment heel veel pelgrims in Jeruzalem aanwezig. Want zij kwamen voor het oogstfeest. De eerste tarweoogst was binnengehaald en dat werd gevierd. En dan kwamen pelgrims van binnen en buitenland naar Jeruzalem toe. Dus ontzettend veel mensen zijn er in die stad. Dus je kunt je ook voorstellen dat als dat geweldige geluid klinkt en al die 120 mensen gaan spreken in allerlei talen, dat daar ook heel veel mensen op afkomen. Het is als een lopend vuurtje onblusbaar. Het is ook een beetje ongrijpbaar wat er gebeurt op Pinksteren. Maar ja, dat was ook een beetje de ervaring met dat vuur wat we onlangs hier hadden. Daar moesten weet ik hoeveel brandweerlieden uit overal vandaan worden geplukt. Want het lukte niet met alleen de brandweer van hier. Het was te groot. De rook was tot in Amsterdam te ruiken. Daar had men zelfs daar last van. De A28 zag dicht. Nou, er was van allerlei dingen merkbaar wat voor gevolgen dat vuur had. En zo is dat ook met het Pinksterverhaal. Het is aan de ene kant ongrijpbaar. De geest die komt als een hevige windvlaag en dat vuur aanwakkert boven de hoofden van mensen, in het hart van mensen. Maar tegelijkertijd is het juist heel erg merkbaar. Want de gevolgen, die kunnen we wel degelijk merken. Zoals we bij dat echte vuur onlangs ook merkten. Want, zo vertelt de Bijbel verder, de apostelen, de leerlingen van Jezus, deden vervolgens allerlei tekenen en wonderen. En heel veel mensen werden met ontzag vervuld. En hun aantal breidde telkens maar uit dag aan dag. Zo vertelt het verhaal dan vervolgens verder. Het was als een lopend vuurtje hoe die Jezusbeweging verspreid werd. Ja, maar bij ons komen er toch geen 3000 mensen per dag bij, of wel dan? Zoals dat verhaal dan zo mooi vertelt. Die eerste dag toen er vol vuur verteld werd. 3000 mensen lieten zich dopen. En dan is mijn vraag aan jullie. Ja, maar merken mensen dan iets? Dat wij christenen zijn. En dat ons hart overloopt van dat vuur van Gods liefde. Want in de tijd dat de geest werd uitgestrooid, merkten de mensen iets aan diegenen die bij de Jezusbeweging hoorden. Het verhaal vertelt namelijk, de mensen bleven bijeen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en ze verdeelden dat wat de opbrengst was onder diegenen die het nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw bijeen in de tempel. Ze braken het brood samen, ze deelden met elkaar, ze hadden maaltijden. Deze mensen leefden in een geest vol eenvoud en ook met vreugde. Nou, als je blij bent en als je op een bepaalde manier in het leven staat, dan is dat merkbaar voor de mensen om je heen.
Zo vertelt het verhaal ook verder. Ze loofden God en tenslotte ze stonden in de gunst bij heel het volk. Deed me nog even denken aan de broeders van het klooster hier ook, wat hier geweest is, waar ook verteld over wordt dat ze in de gunst stonden van de mensen die daar omheen leefden. Blijkbaar deden zij dingen voor anderen waaruit de liefde van God merkbaar was, de liefde van God voor mensen. De vraag is vanmorgen niet of we het nou helemaal begrijpen wat er gebeurt in dat huis waar zoveel mensen bijeen zijn en waar Gods geest plotseling uit de hemel komt en alle mensen omvat. De vraag is meer, doe je mee? Geef je je commitment? Zien de mensen ook nu, vandaag de dag, bij jou dat jij geraakt bent door de liefde van God, de liefde van Jezus, en dat ook wil uitdragen in doen en laten? En voordat je zegt, ja, nou ja, weet je, ik zit hier vanmorgen nu wel een keertje weer in de kerk. Het is Pinksteren, dus ik dacht, laat ik weer een keer gaan. Maar ik ben niet zo'n trap, dus van mij moet je het niet hebben. Of dat je zegt, ja, nou ja, ik ben maar heel gewoontjes. Waarom zou dat van mij iets moeten uitstralen? Of ja, ik weet niet zo goed wat te zeggen. Je hoort mij niet zo luid verkondigen zoals die in het Pinksterverhaal gebeurde. Of je zegt, ik ben een beetje anders dan de standaard. Ik ben niet helemaal zoals iedereen. Een hevige windvlaag vervulde dat hele huis. Dat is geen half werk. De geest omvat dus iedereen en allemaal. En de geest komt in een gewoon woonhuis. In de tijd van Jezus had je ook grotere huizen, hè, want je leefde als gezinnen, als families ook samen. Dus we moeten ons geen klein woonkamertje à la op zijn Hollandse voorstellen. Maar het was wel een gewoon woonhuis. De geest kwam niet in de tempel in Jeruzalem. Het is de start van een nieuwe beweging, die van de huisgemeentes. Daar wordt Jezus' evangelie verkondigd. Er is geen enkele reden om te geloven dat God jou zou overslaan in het geven van de Heilige Geest. Want niet alleen de standaard mensen rondom Jezus, die 12 leerlingen waarover we heel veel verhalen weten, die worden vervuld met de Geest. Ook de vrouwen die Jezus hebben gevolgd, worden vervuld. En daarnaast al die anderen, die 120 mensen die aanwezig waren. En vervolgens gebeurt het ook nog eens dat allerlei andere lui die zomaar komen aanlopen, verwonderd raken door wat ze horen vertellen door die 120 mensen. En die worden ook geraakt. Ik probeer je te laten voelen dat er dus allerlei gradaties zijn in betrokken zijn bij de Jezusbeweging. En dat dat voldoende is om de geest te kunnen ervaren in je leven. De vraag is niet, begrijp je het? Maar geef je iets van jezelf, zodat je ook in die beweging van Jezus stapt. Ben jij diegene die ziet wat een ander nodig heeft? Of ben jij wel die trouwe kerkganger? Ben jij iemand uit de scharen die zich verwondert over wat je ziet en hoort? Ben jij diegene die vanuit eenvoud leeft en vol vreugde en dat ook kan delen, gewoon in het dagelijks leven? Ben jij diegene die God looft dag aan dag? Ben jij diegene waarvan anderen zeggen, dat is zo'n fijn mens, daar kun je van op aan? Let op, God vraagt niet van jou dat je dit allemaal bent. Maar dat je er misschien iets van bent. Want die windvlaag die komt en dan vertelt het verhaal vervolgens en er verschijnen vuurtongen op ieders hoofden.
Dat betekent dat op ieder afzonderlijk ook zo de eigen gaven en krachten van de geest worden gegeven. Iedere individualiteit die wordt bewaard in de gemeenschapszin van ons allemaal. Wij delen allemaal de ervaring dat Gods geest ons draagt door het leven heen. Maar Gods geest geeft ook ieder van ons zo haar, nee, ieder van ons onze eigen gaven. En we kunnen het niet afdwingen. Dat is nog wel eens een lastige. Want soms zou je het zo graag willen. Of juist niet willen. En dan overkomt het je toch. Maar je kunt het niet afdwingen. Plotseling gebeurt het. Plotseling is die windvlaag te horen. Als je er op dit moment ontzettend naar verlangt om juist die geest van God te ervaren in je leven, omdat je verlangt om getroost te worden, of dat je zoekende bent naar wat is nou de zin van het leven, of dat je je graag gezien zou weten omdat je zo alleen bent, weet dan dat het initiatief vanuit de hemel komt, maar dat er ook iets van jou wel verwacht kan worden. Want iedereen die daar bij elkaar was in dat enorme huis, die was daar niet een beetje van, nou, dan wachten we maar een beetje af. Nee, zij zaten bij elkaar met een actieve houding. Ze waren de hele tijd voortdurend in gebed tot God. En bij het kiezen van die apostel, die 12e apostel, zochten ze ook Gods leiding. Dus ze waren gericht op God. Je mag erop vertrouwen dat de hemel initiatief neemt. Zoveel verschillende mensen ontvangen die dag in Jeruzalem de geest van God. En dat werd een wereldwijde beweging. Echt enorm krachtig. En daar hoor jij dus ook bij. En wij kunnen wachten, samenkomen, Gods stem zoeken. En die Jezusbeweging die gaat door, omdat als je de geest ervaart in je leven, je als vanzelf dit ook weer wil delen met anderen. In wat je zegt, in wat je doet. Er zijn op zoveel manieren mogelijk waarop je Gods liefde kunt doorgeven. We kunnen het niet afdwingen, maar we kunnen wel zeggen, ik doe mee. Zet mij maar in beweging, goede God, opdat uw koninkrijk komen. En als we dat bidden, dag aan dag, zet mij maar in beweging, goede God. Dan worden we bewogen. Amen. We gaan zingen lied 687, Wij leven van de wind.

We gaan met elkaar danken, bidden, sluiten af met het samen onze Vader. En we zullen God ook danken voor de momenten dat de Geest ook door onze gemeente heeft gewaaid. Afgelopen woensdagavond hadden we vanuit het pastorale team een avond met alle bezoekmedewerkers. En toen hebben we gesproken over hoe de Geest zichtbaar is geweest in het verleden in onze gemeente, in het nu en waar we ook naar zouden verlangen. Het was een heel levendig gesprek. Ik dacht later toen ik thuis was, nou, het is toch wel mooi dat als je er even bij stil gaat staan, dat je dan ook weer geraakt wordt en enthousiast wordt. Dus er waren eigenlijk heel veel momenten aan te wijzen dat de Geest aanwezig is geweest in onze gemeente. Wat mooi is om daarbij op te merken dat soms de Geest met kleine stapjes gaat. Bijvoorbeeld het hele proces van samengaan van twee kerken naar één. Kleine stapjes. En dat de Geest soms in een wervelwind gaat. En dat we dat dus niet in de hand hebben. Dat zeiden we tegen elkaar woensdagavond. Nou, we gaan God danken voor de aanwezigheid van de Geest in onze gemeente. En we noemen ook een aantal gemeenteleden in ons gebed. Dankgebed, maar ook voorbeden. En zo dragen we elkaar in gebed bij God. Laten we bidden. Liefdevolle, vurige God, wij willen u danken dat we altijd in gebed tot u kunnen komen. En dat de kracht van gebed merkbaar is in de gemeente. Dat als we thuis met elkaar bidden of samen in de kerk, dat we merken dat we bemoedigd worden. Dat als we alleen bidden voor onszelf of voor anderen, dat u erbij bent en ons bemoedigt. U brengt ons door gebed telkens weer in verbinding met u, maar ook met elkaar. En wij bidden tot u. Geef ons de vrijmoedigheid om te bidden met en voor elkaar. En daarom brengen we ook bij u in gebed. Wij brengen bij u Rika Hogers, die afgelopen week 100 jaar is mogen worden. Wij danken u, goede God, voor dit geschenk van leven. Wij danken u dat zij dit heeft mogen vieren met mensen om haar heen. En wij bidden dat u bij haar bent, met uw liefde. Wij bidden voor u, wij brengen bij u in gebed Kobi Schuurman, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en een lastige tijd achter de rug heeft en nog veel onzekere tijd voor zich heeft. Goede God, wij bidden, wees met kracht en bemoediging bij haar. En dan bidden we u ook voor haar naasten die met zorgen rondom haar staan. Help hen de zorg te dragen. We brengen bij u in gebed Henny Scholten, die herstellende is van een voetoperatie en komende vrijdag alweer een operatie voor de boeg heeft, dit keer aan haar hand. Wij bidden tot u of u haar wilt dragen in het herstel en haar wil helpen de rust te vinden, zodat haar lijf en lichaam ook kan herstellen. Wij bidden om een zegen dat het goed mag gaan. Wij bidden u voor een ieder die ziek is en het moeilijk heeft, om uitzicht, om uw nabijheid. En zo brengen we ook bij u in gebed alle luisteraars online verbonden en via de radio. Zoveel verschillende mensen, jong en oud, mannen en vrouwen. Wij danken u dat uw geestkracht zo groot is, dat u ons allen omvat. En wij bidden tot u, kom telkens weer in ons hart met uw geest. Doorwaai ons, opdat wij uw weg gaan. En wij willen u danken voor alle momenten dat uw geest in onze gemeente aanwezig was. Dat uw geest onze gemeente met adem heeft bezield. En wij bidden u voor de toekomst die voor ons ligt. Roep telkens tot leven wat in ons is verkeeld of afgeweken of verdord. Maar wees ook een frisse wind die wakker schudt. En wees de stilte in ons hart die een bidden wordt. Hoor ook in de stilte van deze kerk wat wij in ons eigen hart ook tot u willen brengen.

Zie ons aan, zoekers, twijfelaars, vastgelovigen. Ieder van ons, ons eigen geloofspad. Raak ons aan met uw geest. Opdat wij vanuit eenheid en vrede samen kunnen leven op uw weg. En samen met gelovigen uit alle windstreken van de aarde bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft voorgesproken en voorgeleefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu het collectemoment en de kinderen van de kindernevendienst komen terug. En ook de kinderen van de crèche, die kunnen worden opgehaald. Zodat ze de zegen kunnen ontvangen.

Nou, complimenten voor jullie harde werken. De kinderen zijn weer in de kerk. Jullie hebben een molentje gemaakt. Wat mooi, want ik zie dat de achtergrond een hart is. Je kunt Gods liefde zo de wereld inblazen. Doet hij het ook een beetje? Eigenlijk, denk ik, moeten we eventjes blazen, toch? Of niet dan? Zullen we eens even proberen? Mag ik het eens proberen bij jou? Ja? Eens even kijken, hoor. Hij doet het. Ik laat het even zien. Hij doet het heel erg goed. Of niet dan? Ik ben alleen... Ja, nee, hij doet het goed. Zullen we de gemeente eens even vragen? Ga jullie eens even erbij staan. Houd je het molentje zo. En jullie mogen eens even flink blazen. Blaas maar eens even mee. Is even allemaal in beweging. Fantastisch. Als je die nou in de tuin zet en er is toch nog een beetje wind vandaag, dan gaat die heen en weer. Hartstikke mooi. Ga lekker zitten bij papa, mama, opa of oma. Zoek je plekje maar weer op en dan gaan we met elkaar het slotlied zingen.

Dank aan alle drie de muzikanten. Heel fijn dat jullie zo het feest van Pinksteren ook hebben begeleid. We gaan van hier gedragen door de zegen van God. Dat onze tong vurige woorden van uw liefde zal spreken. Dat ons binnenste opademt van uw geest die in ons ademt. Dat onze oren verwonderd horen. Dat onze voeten zullen gaan op de weg van de vrede. Daartoe zegenen de eeuwige ons.

U hoorde het lied Halleluja, zing voor Jezus. Prachtig lied. Dat lied kwam nadat de dienst was afgelopen. De dienst van verzorgd werd door de protestantse gemeente uit Wapenveld. En de voorgangster was dominee Rieneke van den Berg. We gaan verder met het volgende lied. Halleluja, zing voor Jezus.

U hoort vervolgens het lied 1 in de naam van Jezus. U luistert nog steeds naar Radio 794. En op deze bijzondere dag, want het is eerste Pinksterdag. Het volgende lied, Neem Heer mijn beide handen. Het wordt gezongen door 1600 enthousiaste mannen onder leiding van Martin van der Knijf. Het orgel Jaap van Rijn.

Verschillende koren onder leiding van Paula de Gier, met aan het oog Jan Bonevaas, zong dat prachtige lied De Zaligsprekingen. U kan ik niet missen, is de titel van het volgende lied. Jan Zwanepoel is de dirigent van het koor Vox Humana en Willem-Hendrik Zwart bespeelt het orgel en de soliste is Riet Jonker.

U hoorde het lied Prijs uw God en Koning, gezongen door de Credo-zingers onder leiding van Jan Stolk. Martin Zonneberg was de organist. Het is 11:00 geweest, dat betekent dat we nog een uur te goed hebben. Straks, rond de klok van 11:30, hebben we ook nog een verzoekje voor u. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En niet alleen voor de verzoekjes natuurlijk, maar ook voor de prachtige liederen die we vandaag voor u hebben uitgekozen. Het volgende lied is Liefde die voor mij wou lijden. Wordt gezongen door het koor Loof de Heer uit Natter onder leiding van Jan Quintus Zwart.

U hoorde Psalm 75, dus versen 1, 4 en 6, gezongen in de oude berijming. Het was samenzang onder leiding van Jan Post, die ook het orgel bespeelde. Heer, ik kom tot u. Koorzang onder leiding van Martin Mans, afkomstig van de cd Heel de Schepping prijst de Heer. Aan het orgel hoort u Janko Belder.

U hoorde het lied Een Lied voor Mijn Koning, gezongen door het christelijk gemengd zangkoor Emmanuel onder leiding van Bert Mol. Hebt gij reeds een hart gevonden, is de titel van het lied dat gezongen wordt onder leiding van Henny Pomp, afkomstig van de cd Liederen van Johan de Heer.

Hoor de stem van 's heren. Dat was het lied dat u net hoorde, gezongen door 1600 mannen... onder leiding van Martin van der Knijf. Jaap van Rijn bespeelde het orgel. Nog twee liederen en dan komt het verzoekje. Als het morgenlicht verschijnt, is het eerste lied dat u gaat horen... verschillende koren onder leiding van Paolo de Gier... en aan het orgel Jan Bonevaas.

0: Daar zijn we toegekomen omdat het iets over de klok van 11:30 is aan de verzoekplaten. We hebben één verzoekje voor van vanmorgen. En dat verzoekje is bestemd voor Ellie Jonker. Zij is jarig geweest en wordt daarmee van harte gefeliciteerd door Johanna en Piet Heeres, die haar samen met haar man nog vele gezonde jaren toewensen. Ik zal er zijn, is het lied dat u gaat horen voor de jarige Ellie Jonker.
1: Deze hoef ik niet meer te zingen, die kun je zelf zingen. Zo goed is deze bekend. Hoe wonderlijk mooi.

Wilt u ook eens een verzoekplaatje aanvragen, dan kan dat natuurlijk altijd. Het leukste is als iemand jarig is geweest, een jubileum heeft gevierd of op de een of andere manier een bemoediging of troost behoeft om die een verzoekplaat aan te bieden. Een lied voor alle luisteraars van dit programma kan natuurlijk ook, maar alle liederen die we draaien zijn natuurlijk al bestemd voor iedereen. U kunt een verzoekje deponeren in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerde, maar u kunt uw verzoekje ook aanvragen via de website van Radio 794. Zorgt u er echt wel voor dat uw verzoekje uiterlijk vrijdag bij ons binnen is, zodat we uw verzoekje op de zondagmorgen kunnen meenemen. Het is ruimschoots over 11:30. Inmiddels betekent dat we nog een aantal liederen voor u hebben. Bijvoorbeeld het lied Hem in het Harte Dragen. Gezongen door de Credo-zingers onder leiding van Jan Stolk.

U hoorde het lied De Mensenzoon zal komen, gezongen door het koor Loof den Heer uit Notter, onder leiding van Jan Quintus Zwart. Volgende lied is Psalm 34. En u hoort samenzang onder leiding van Jan Post.

En daarmee, met dit lied Wil O Heiland Troost Mij Geven, zijn we bijna aan het eind van deze uitzending gekomen. We hebben nog een tweetal liederen, misschien nog drie. Een van die liederen is Komt, Laat Ons Voortgaan. Afkomstig van de cd Geliefde Koorklanken, gezongen door het koor Emmanuel onder leiding van Bert Mol. Aan het orgel toen nog Klaas-Jan Mulder.

Het is bijna 12 uur. Deze uitzending van Loof ten Heer zit er dan ook weer bijna op. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Klassiek Matinee. Wilt u nog meer geestelijke programma's luisteren, dan zit u bij RTV 794 goed. Want straks tussen 1 en 2 is er non-stop gospel. En op de zondagavond tussen 8 en 10 is er het programma Glory of Gospel. Op woensdagavond zijn er een aantal programma's van 6 tot 7. Het programma Kinderen zingen voor de Heer. En van 7 tot 8 non-stop gospel. En op donderdag, 'smiddags van 2 tot 4, niet alleen op zondag. En elke zondagmorgen van 9 tot 12 weer een nieuwe aflevering van Loof den Heer. Met erin bij Toerbeurt een kerkdienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeenten Heerde en Epe. De kerkdienst van volgende week wordt verzorgd door de Verbindingskerk in Heerde. De techniek van dit programma was in handen van Robert Veldkamp. Mijn naam is Barend de Ruiter en namens Robert wens ik u nog hele fijne Pinksterdagen toe.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en stap over, wacht niet meer maar kom. In de dagtrein die de andere kant op rijdt, gooi vandaag nog de wissel om.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. Onder 32 gedetineerden zijn er andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: beter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Defensieminister Jezelgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Ja, 50 jaar beleefd, dat is er zo. En wat oud Westerman, of Abraham of Sarah ziet, ja, dat is er een heel mijlpaal in het leven. Ja, Hetty, ik ga even een gesprekje voeren met een gast, hoor.
1: Jazeker, die is in aantocht in ieder geval, dus die komt hier zometeen naartoe.
0: Ja.
1: Ze komt hier allebei naartoe, zie ik hier in mijn linker ooghoek.
0: Ja.
1: Kijk. met wie heb ik te maken met de huidige eigenaar en die bent sinds januari? 1 januari bent ze hier begonnen. Wat is jullie naam en waar komen jullie vandaan?
2: Ik ben Pieter van Hilten, dit is mijn vrouw.
3: Hoi, ik ben Eveline en wij wonen in Zutphen samen met twee kinderen.
2: En sinds 1 januari hebben wij dit prachtige bedrijf overgenomen. We hebben er heel veel zin in om hier de mooiste plek van Nederland van te maken, als het dat niet al is.
1: Overgenomen, hebben jullie hiervoor ook zoiets gerund? Of was dit een droom van jullie?
2: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Een paar maanden geleden stond ik nog voor de klas. Dus dat is een hele andere carrière. Eveline had ook een hele ander soort baan. En we hebben samen vanavond twee vaste contracten opgezegd. Omdat wij onze droom willen najagen. Maar dat is natuurlijk best wel spannend als je een koophuis hebt, een hypotheek en twee kleine kinderen.
1: En Eveline, jij had een andere baan. Wat voor baan had jij?
3: Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan al. Maar het laatste paar jaar...

0: ze hier tijd hebben, leuke tijd hebben en elkaar leren kennen, zeg maar.
1: En je hebt hier natuurlijk een prachtig pand wat je hebt kunnen huren dan. En waar je dit, jullie droom, ik vind het wel heel, heel knap dat jullie dat hebben gedaan. Waar je droom dan, een stukje historie van het pand?
2: Nou, dit pand staat hier al, waarschijnlijk al sinds de middeleeuwen is dit al een bewoonde plek, al heel erg lang. Langs de rivier, het staat ook op een soort terp, hè, verhoogd. Als het hier onderstroomt, dan blijft dit boven water. En vooral in de Tweede Wereldoorlog is hier wat interessants gebeurd. Want de Canadezen zijn precies op deze plek de rivier overgestoken. Om Nederland te gaan bevrijden. Hè. Dus bij de bevrijding van West-Nederland, Operation Cannon Shield, hebben ze rookgranaten hier afgevuurd. Hebben ze de kribben expres in brand gestoken. Om vrij schootsveld te hebben en zijn ze hier de rivier over gegaan. Dus het is naoorlogse herbouw, maar wel een plek met een rijke geschiedenis.
1: Ik begreep ook wat ik ergens las, is dat ze 4 dagen voor de bevrijding, dat het hier in brand is gestoken.
2: Ja, ja, klopt. Ja, dat hebben ze dus expres gedaan, zodat ze niet vanuit hier door de Duitsers beschoten zouden kunnen worden. Dus op zich, militair gezien, is dat slim. En na de oorlog is alles weer herbouwd en hier is toen de oude boerenschuur vervangen door een museum. In een modern pand in 2007, omdat de eigenaar die oude landbouwwerktuigen verzamelde, die graag wilde tentoonstellen.
1: Was dat meneer Goijker volgens mij, Willy Goijker, begreep ik?
2: Ja, ja, dat klopt. Dat is Willy Goijker, zelf ook boer geweest. En die heeft zijn hele leven zich ingezet om alle oude apparaten die werden afgedankt door zijn buren en collega's. En om die op te kopen en daar iets weer mooi op te knappen.
1: En te verzamelen en jullie kunnen ze nu tentoonstellen. En volgens mij hebben jullie, ik hoorde jou vanmorgen al een keer zeggen van, ik ben 7 dagen in de week zijn jullie open. Dat trekt ook wel een wissel op jullie gezin. Maar volgens mij zie ik de kinderen hier ook rondlopen. Maar
0: ja, dat klopt. Het is heel leuk om te doen. Het is ook best wel intensief. We zijn een seizoensbedrijf. Dus in de zomer zijn we 7 dagen in de week open. In de winterperiode gaan we terug in het aantal dagen. Maar het is vooral, je hebt gewoon goede achtervang en goede mensen nodig. En we hebben gewoon heel veel geluk gehad dat we, het was een lopend bedrijf wat al is opgebouwd. We hebben veel van het personeel mee over kunnen nemen. We zijn, die mensen hebben gouden handjes, we zijn daar heel dankbaar voor. Zij helpen ons, want het is gewoon we hebben hier 100 zitplekken buiten en 100 binnen. Dus je kunt dat niet alleen draaien. Dat kan gewoon niet met z'n tweeën. De kinderen vinden het hier gewoon heel leuk. Ze zijn hier in de weekenden vaak in ieder geval een halve dag of een dag zijn ze hier gewoon aan het spelen. En het is ook echt een kinderplek, want we hebben een mooie buitenspeeltuin. Ze kunnen op de tractor zitten. Ze hebben echt op zich een hele leuke tijd hier.
1: Personeel zeg jij, ik zie dat ook altijd. Personeel is het kapitaal van je onderneming, want daar moet je het mee doen. Ik hoorde, we spraken een van de dames vanmorgen, die kwam oorspronkelijk uit Almere, woonde nu in Deventer en was helemaal weg van deze kant van het land. Die vonden het helemaal leuk. Dat vond ik. En heb je overal de personeelsleden vandaan of ook hier nog uit de omgeving?
0: Nou, op zich zitten veel mensen die in de buurt wonen. Dus in Zutphen, in Deventer, in Wilp zelf. We hebben vooral veel scholieren die hier komen werken, hun eerste baantje doen, hun tweede baantje doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Je kunt ze ook echt goed begeleiden. Daar zit ook een beetje de overlap met Pieterse vorige werk natuurlijk. Zij stond aan de middelbare school, dus hij heeft veel affiniteit ook met die doelgroep. En het is gewoon heel leuk om te zien, want mensen komen er ook, zeker het personeel, vindt het ook leuk om hier te werken, omdat je gewoon veel... Je moet opschalen, maar het heeft wel de gezelligheid en het heeft een beetje de rustige ambiance. Dus het is, en we zijn overdag open, we hebben geen avondkaart, dus het is ook duidelijk van tot wanneer je moet werken. Het is niet tot heel laat in de nacht en dat scheelt gewoon heel veel.
1: En je zit natuurlijk in een fantastische omgeving. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan kom ik al een reiger tegen die, ik moest gewoon even stoppen. Die reiger die moest over de weg heen. Dan kwam ook iets verderop, zag ik een haard. Die wou ook van de ene van de andere kant van de weg. Dus ja, het is ook een hele mooie plek om te zijn. Willen jullie nog wat kwijt dat jullie zeggen, nou ja, het is hier heel druk, maar de mensen die luisteren, ik zou zeggen, kom gerust hier even een kopje koffie drinken. En of een heerlijk stuk taart, want daar zijn jullie ook wel gespecialiseerd in.
2: Ja, waar we heel erg trots op zijn is dat wij alle taarten zelf maken. We hebben een eigen taartenbakkerij. En samen met ons team van bakkers bakken we letterlijk iedere stukje taart wat hier verkocht wordt. En dat kan op een drukke zomersdag, kan het zomaar 300 stukken taart op een dag zijn. Er wordt ieder stukje taart met heel veel liefde zelf gebakken. En dat vereist natuurlijk een straf.

0: zakelijke organisatie. En niet alleen de taart maken we zelf, ook in de keuken wordt heel veel zelf gemaakt. En niet alleen zelf gemaakt, maar we halen het, de ingrediënten ook niet allemaal van de groothandel, maar heel veel uit boerderijen, uit de buurt. En dat is waar wij bekend om staan en waar we super trots op zijn. Dat is natuurlijk een hele organisatie, dat is niet het jezelf makkelijk maken. Want ja, daar moet natuurlijk regelmatig dan even een busje heen en terug naar een boerderij. Of dan moet de communicatie. Maar dat is ook weer fantastisch leuk om kennis te maken met al die producenten en boeren. En daar iets schitterends van te maken.
1: Hattie, ik heb nog wel een vraag.
2: Ik word onderbroken in de uitzending, geloof ik. Vertel,
1: Martin. Ik heb nog wel een vraag. Museum, Mr. B, hè? Wat is er allemaal te zien in het museum?
3: Dat heb ze net verteld, Martin. Ze heeft verteld dat het met oude landbouwwerktuigen is. Dat Willy Goijker heeft ze...
1: Wat landbouwwerktuigen? Wat is er te zien?
3: Van alles en nog wat. Voor degene die dat interessant vindt, dat bent gewoon volgens mij de schudders en trekkers enzovoort. Willy Goijker die heeft hier in de buurt ook gewoond. Dat is van alles wat, Martin.
1: Oh, ja, prima.
3: Ja.
1: Oké.
3: Evenien wou nog wat zeggen, volgens mij.
2: Nou, ik begrijp dat er iemand is die geraden heeft waar wij zitten. Bij de kribben dus. En dat is Freddy Bruntink. En Freddy Bruntink mag bij ons een kopje koffie, thee of een lunch komen doen. Ter waarde van, je krijgt een waardebon ter waarde van €15 zelf te besteden vrij aan waar... waar je zin in hebt of wat u lekker lijkt. Dus van harte welkom. En voor alle anderen die niet gewonnen hebben, helaas. Maar van harte welkom natuurlijk.
3: Nou Martin, ik wil hier jullie beiden allebei hartelijk bedanken. En we gaan weer terug naar de studio naar nog een stukje muziek, Martin.
1: Ja, prima. Goed zo. Hartstikke bedankt. Oké. Dat waren ze, Joop en Hattie op de krib in Willop. En we gaan het volgende plaatje wat Klaarstaan, ja Joop... Leo. Alice Kat van Hans Kaduw.
4: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwe Zoom.

0: Ja? Plaatjes aflopen.
1: Ja, het plaatje is afgelopen. Hans kan die horen ook. Ja, nu kom je te Utrecht van dergelijke. Oh, derby. Ja, heb jij Joop, je hebt het door bekeken?
2: Jazeker, we willen stoppen hiermee. We willen wat rustig aan over de wups. Ik krijg weer terug in het Twello.
1: Ja?
2: Ja.
1: Het, de natuur is mooi door, hè? Mooi groen, zonnig alles.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is altijd hier. Maar dat is overal natuurlijk. In het hele gebied van ons uitzendgebied. Of je hier aan de IJssel zit, of je zit bij Biesterbos langs de IJssel.
1: Ja.
2: Het is, ik vind de IJssel is altijd een mooi stuk van het totaal.
1: Zeg,
2: dus,
1: zeg altijd even aan de hoogste rivier van Nederland is, hè?
2: Ja.
1: Ja. Kom je naar de studio of ga je naar huis?
2: Nee, ik zei net dat ik naar de studio kwam.
1: Ja, prima. Goed zo. Dan zien we straks weer. Bedankt.
2: Doei.
1: Bedankt. Doei.
3: Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en in een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee je zeg, als ze werden vraagd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wacht. Ik zeg het Rika, Rika, zoek je soms een man. Oh Rika, Rika, doe kiek mijn dan eens aan.

Ik mag u zo graag zien. 3 kaas, 3 kaas, toen bleef ik niet naar mien. Maar toen ze mien had aanheurd, toen schoot ze in de lach. En zei, ah beste lubberd, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje uit de stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Pietrika op de boerderie, en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrieën in het gras. Toen dacht ik die mijn eigen, ik wou dat ik die keer maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een verug. Dat die kerel met 3 kaas spoorbangs buuksken was er vlug. Ze heb nog wel eens zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop, vergon 3 kaas van verdriet. Toen zei ik 3 kaas, 3 kaas, ja dat kunt er van. 3 kaas, 3 kaas, wat doe je ook met zo'n man? Het is toch zo gevaarlijk.

0: weer.
1: Ja, dat was Dirk Kaap en het boetje van Buten. Hartstikke mooi, ja. Ja, lang geleden. Nou, dit was dan de eerste uur van Mooi Sluisteren. Ja, Freddy Brunting die heeft dan rotte plekken. De prijzen wonen en die kreeg dan een heel mooi prijsje aangeboden door de mensen van de eigenaar van de kribbe. Dus god van hen en god er van genieten. Nou, en ik bedank ook Joop Heesman en Hetty Vosseman ook voor hun aandeel in het spel dit eerste uur. En natuurlijk Leo Hulleman, schuwen met de knoppen. Ja, heel genoeg met al die telefoons. Maar in ieder geval de tafel voor elkaar. In tweede uur hebben we nog de Weerman. En we hebben de goed plaat. En in het laatste het Zeemans liedje van de Migra's. Dus veel plezier. Maar ook in tweede uur. Tot nog nieuws van 11 uur.

0: geluid van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
1: Je luistert naar
0: Voorst Veluwezoom.
3: Ja, dus we gaan ook de verkeerde jingle instellen.
4: Maar... Ja, nee, dat kan ook. Ja, ja, ja.
3: We hadden het net over dat ze rommelig was. Maar.
4: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Dit is een live uitzending en dan kan er natuurlijk alles wel iets anders gewoon dan. Maakt allemaal niks uit. We zijn bezig met de 1182e uitzending van Mooie Sluisteren. Hier bij Radio Voorst Veluwezoom. En tegenwoordig ook 7 en 4 uur 3. De mensen nu in dat gebied in EPR, die luisteren ook mee. Maar we gaan beginnen met de 2e uur van Mooie Sluisteren. En we gaan in de tweede uur van dit dialectprogramma doen. Nou, we hebben de eerste uur dus de rode plekken gedaan. Maar Freddy Bunn heeft de rode. En in de tweede uur gaan we andere dingen doen. We hebben de weerman, maar Bart Wolfijnen, die vertellen wat voor weer het wordt. We hebben de groepplaat en we hebben een spelletje Krek bij Zek. En we hebben ook een zeemansliedje van de Migraars. En Leo Hullemans zit weer achter de knoppen. Ja. Veel plezier met. Moet je luisteren.

0: God, ze weer van, oh, dat is zo mooi weer. Nu toch een kapieën. Hartstikke mooi, ja, ja, ja. En vooral tegenwoordig heeft ze allemaal campers tegenwoordig. Hè.
1: Ja, ja, ja,
0: dat is
1: ja,
0: toch
1: ja,
0: hoor, niet echt kapieën meer. Hoor. Ja, Leo, die is ook echt een camper. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nog een weekje, Martin. Dan,
0: ja, nu, dat is wel kapieën. Ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik camper toch wel, ja?
1: Ja, ja, oh, echt wel. Ja, ja.
0: Ik noem kampioen alleen, dat is mijn tenten. Dat noem ik eindelijk echt kampioen. Ja,
1: dat is kampioen.
0: Ja, ja. Hij heeft zo'n vuur gewerkt met 12 of 13 graden. Ja,
1: ja, dat is wel koud in zijn tenten.
0: Ja, ja. Maar ja, het is nu brooi, dus wel uit.
1: Ja, nu is het wel lekker zo, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat was kampioen met de boer van de groep Simpel. Een spel dat ik krijg wat zeg, dat doen we meestal ook altijd even. En straks met de weerman aan de vader opraten. De eerste. Ze heeft de klompen achter u gehoord. Wat wordt ermee bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord. Denk er eens even goed over na. Wat zal ermee bedoeld zijn? En de tweede, een heleboel die kent dat wel. Maar onze technicus Theo, die, Leo, die kent dat ook niet.
1: Nee,
0: dus even achter de petten. Even achter de petten. Wat wordt ermee bedoeld? Even achter de petten. En de dan is, het is huilen met de pet op. Het is huilen met de pet op. Nou ja. Denk er eens even over na. Ik denk dat de meesten, dat wel, ik wil hebben hoop van nemstige luisteraars, dat die de meesten toch wel kent en weet wat er weer bedoeld werd. Maar in ieder geval, ik ga er straks met de weerman over praten en dan hoor je het vanzelf. Wie gaat luisteren nu naar de volgende plaat van Bevoortocht? Nou, meestal had hij er wel een mooi nummer van. En dit keer geeft het de truckchauffeur.
2: Van Vliegveld Teugen tot recreatiegebied Buslo.
3: Je luistert naar
4: Voorspelende Zomer.

0: Ja, geweldig is dat, die Bonfoy toch. Hè. Dit keer mijn truckchauffeur. Ja, ieder jaar treedt ze op in, op de kermis. Op de kermis in Tonden. De geweldige feest is er ieder jaar weer. En dit jaar komt ze ook weer. Laatst, ik weet niet hoeveelste keer of ze er niet waren. Maar dat is groot, groot feest met Bonfoy toch in Tonden. Dan nog bij toe aan de groepplaat. En de groepplaat is een instrumentaal plaat van de Grenslandkapel Over Dinkel. Met Zielbevaren, een heel mooi nummer. En die gaan we Leo speciaal draaien. Daar doe je ons team met onze felicitaties te bieden. Ini Wolters, vaste medewerker hier van Radio Voort Veluwe Zoom. Die is gisteren 70 jaar geworden. En dus groot feest gegeven heeft. En met onze felicitaties dus. En nog heel veel jaren. Zilbervaden van de Grenslandkapel.
1: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Dit is Moyes Lusteren.

0: En de luisteraars, de melodie natuurlijk wel kennen, Silverdaad, dus gewoon een heel mooi nummer. Dit keer gespeeld door de Grenslandse Kapel Udolver Dinkel, en daar heet het Zilbervaden. En die plaatje speciaal bestemd was een felicitatieplaat voor Innie Wolters, onze medewerker hier van Mooie Sluisteren. En die gisteren 70 jaar waren en ik kreeg een felicitatie van ons, maar wordt natuurlijk ook een mooi plaatje bij en dacht dat dit toch wel een heel leuk plaatje was. Goed, goed hebben dan van onze technicus dan, zit Mark Wolven aan de lijn, klopt dat?
1: Ja, dat zeker. En die zit ook zeker aan de lijn. Dus dat is geen probleem. Ja. Die zit lekker.
0: Zit je lekker buiten of niet?
1: Nou, ik zit, dat klinkt een beetje hol, dus ik maar niet zeggen boog zitten. Maar dat maakt allemaal niks uit.
0: Nee. Ja, oh ja.
1: Nee, die gaat zo wel op pad. Dus die gaat zo direct lekker weg. Lekker fietsen.
0: Dus. Ja.
1: Met
0: ja.
1: Vier man, dus mooi en een rondje fietsen.
0: Ja. We gaan de richting een hele plan nog niet?
1: Ja, zeker. Ik heb een route al gezet. Die gaat zo de klei over. Dan gaan we weer met het pontje over. Gossel. Zutphen, dan gaan we weer even kijken. Dat we door even een broodje kunt eten aan het strand. En dan gaan we zo richting, hoe moet ik het zeggen? Richting nummertje 10.
0: Ja.
1: En dan zo de achterhoek een beetje in. En dan met een biercirkel zo weer terug naar Derwent.
0: Oh ja.
1: Even kijken. Ik ben gisteren nog even een veuren fiets. Even zo langs de ISO met de gewone fietsen daar zo naar Brummen toe.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook mooi. En in Brummen, er is ook een of ander feest was door.
0: Ja, Pinkster weekend.
1: Ik zag al, zo'n theater was er al bezig op de Marktplein.
0: Ja, dat klopt wel, ja.
1: Daar kwam ik natuurlijk weer langs de boerderijen in Tonden. Waar ze dan dat lekkere ijs ook verkoopt uit Holten. Dus toen ik hem lekker in de zonne zet, een half liter ijs zo in een bergetje. Even rustig onderlepeld. Ja, daar hebben ze donders lekker iets. Een keer lekker ietsje wat erden.
0: Ja, ik ken het. Ja, door
1: dan moet je door naar Tonden gewoon. Ja, je komt dan vanaf Brummen, kom je door fietsje zo tegen een andere wie spreken. Dan kun je linksaf naar het kanaal en rechtsaf gooien dan naar Empen toe.
0: Ja.
1: Even doorzitten. Ik bedoel, de zwaluwen die zitten er allemaal rond te vliegen. Dat is donders lekker iets.
0: Ja, nog niet zo lang geleden ben ik er alweer. Een paar weken geleden nog, ja.
1: Kijk, ik moet er altijd wel een paar keer in, joh. Want dan kun je even rustig zitten.
0: Net als Hoendelo, is ijs van Koor. Dat is ook zo bekend, hè?
1: Ben je ook dat weet ik nog nooit het best, want dan moet je lang in de rieën staan. In de holletje van...
0: Dat 20 minuten, een half uur is niks. En een rieën, daar heb je mensen allemaal voor over, hè?
1: Ja, die gewoon lekker beton en dan kun je lekker zitten. En die hond, die Labrador, die ligt dan lekker aan de voort. En die jongens zijn er allemaal bezig op de boerderijen door. En,
0: hartstikke mooi, toch?
1: Mooi plekje door.
0: Ja, dat ken ik.
1: Maar toen was het ook al warm, hè? Toen was het ook al 24 graden gisteren. Dus toen was ik ook mee verder gewoon.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat van mij kwamen dus vanuit Engeland wat sluierwolken over. Nou, die lost grotendeels al op. En nou, die denk ik een half uurtje verder bent, dan geeft de zon volle branden. Dus goed insmeren. En ik zou zeggen, gewoon niet te lang in de zon zitten of wat dan ook, of goed insmeren. Want je bent zo aan de beurt met de UV-factor, is ook aardig hoog vandaag. En bedenk wel, de temperatuur die kan vandaag al oplopen richting 28 graden. Dus,
0: ja, ik zie nu in je telefoon dat 0,28 graden is.
1: Oh, je is nu al 28. Ja. Oh, nou, dat is helemaal onder de bibs liggen dan of zo, de telefoon. Het is nu nog geen 28 graden.
0: Ik heb hem hier gewoon op de tafel, dan ben ik
1: Ja, dat kan. Ja, oké. Ja. Maar goed, vanmiddag kan het dan 28 graden buiten worden. Nou, maar draait de wind, want dan kunnen we het hoge drukgebied geen ietsjes veranderen. Maar draait de wind wat naar het noorden toe, dat is ook niet heel onprettig. Dan zakt de temperatuur wat in en dan kan het tussen de 4 en 24 graden worden. Ook altijd nog lekker warm, hoor. Niks aan de hand de eerste Pinksterdag. En dan ook zonnen met af en toe een paar van die wolkjes, niks aan de hand. Maandag zonnen en dan weer wat van die sluierwolken, die dan 26 graden. En dinsdag en woensdag, dinsdag is nog een hele mooie dag met volop zonnen met dan 28 tot 29 graden.
0: Zo.
1: Woensdag. Dan geeft het ene hoge drukgebied wat aan de wandel. Dus dan heb je nog wat meer die noord-noordoostenwind. Dan kakt de temperatuur wel ietsje in. Een aangename 21 graden, zeg ik dan.
0: Zo.
1: Nou, dat blijft donderdag ook nog zo. Ja, maar er is niks mis mee, hoor. Dan kun je ook gewoon goed buiten wijnen en ook goed werken. Donderdag, dan is het een afwisseling van zonnen en enkele wolkjes bij dan 22 graden. En dan vanaf vrijdag, dan geeft de temperatuur weer razendsnel naar boven. Want dan komt dat hoge drukgebied een beetje weer op dezelfde plek te leren waar het nu ook ligt. Dus vrijdag alweer 26 graden. Zaterdag een paar wolken met 27 graden. En zondag is het dan 28 graden met later op de dag kans op een lokale onweersbuien. Dus eigenlijk een dikke werken dat je donders mooi weer hebt.
0: Ja, mooi.
1: Daar hoef ik ook niks over te zeggen eigenlijk.
0: Nee. Ja.
1: Paraplu hoef je niet mee te nemen, korte broek aan een shirtje, t-shirtje mee, wat drinken, wat gaat fietsen of wel. En goed insmeren.
0: Maar ja, het is wel fijn hoe we Pinkster ook dat goed weer zijn. Mensen willen er allemaal op uit.
1: Zeker.
0: Ze kunnen overrijden. Ja. Sommige dingen is altijd een beetje te warm, hè, maar ja. Veel
1: weekenden. Mensen worden altijd klaar, hè?
0: Veel weekenden met 10, 12 graden was het. Toen was de kermis in Loon. Het ging nog net goed met die buien dat die de langste erop in. Maar ja, toen was 10, 12 en hoe is het 10 graden meer?
1: Ja. Het komt zoals het komt, hè, zeg je wel.
0: Ja, ik heb nog een paar gezegdes. Misschien dat je daar even iets over liggen over kunt laten zien. Ten eerste, die kende ik zelf ook niet, maar ik denk te makkelijk, maar ook niet, want de mensen moeten er ook iets van meenemen.
1: Jazeker.
0: Wat wordt er meer bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord.
1: Ze wil even wat rust. Ze gaat niet meer werken. Ze moet even een boterham eten of wat dan ook. Pas op de plaats, zoiets.
0: Iets verder denken, iets verder nog.
1: Ze gaat nog binnen?
0: Ja, nog verder?
1: Nog verder.
0: Ja?
1: Ze gaat Bino weer opstormen.
0: Nee.
1: Ze is stopt met werken, zoiets.
0: Ja.
1: Ze gaat met de fut.
0: Oh, niet. Ze is gestorven. Ik vond het in het boekje tegen van een mevrouw Marta Beker uit Halde, die heeft een heleboel van een boekje van alle mooie gouden gezeggen. En het is wel leuk om die het even nu te halen. Ze is een sterf. En tweede, die ken je denk ik wel, dat bij de boeren was dat zo altijd zo. Even achter de petten.
1: Even achter de petten?
0: Ja, wat doet ze dan? Even achter de petten.
1: Even een tukkie doen?
0: Nee, dat zou je denken. Nee.
1: Ja.
0: Wat gebeurt met de boeren dan als ze de pet afzetten?
1: Dat was werken dan als ze zweet zich bloot. Nee, ook,
0: maar dan. Als ze aan tafel zetten dan.
1: Even bidden voor de herten of zo? Of?
0: Precies. Even achter de pit. Pit af en dan ging ze binnen. Borst die pit af, borst, dat weet ik dan niet. Maar ja, ze zetten hem nog niet wel weer op. Maar even achter de pit, dat is wie gaat even binnen. En dan ken je denk ik hoor ook wel, het is huilen met de pit op.
1: Het is huur met de pet op. Nou, je kunt helemaal niks met hem beginnen. Je hebt totaal nergens de zin aan. Het is allemaal niks weer vandaag.
0: Ja, precies. Het is slecht. Het is niet goed.
1: Het is huur met de pet op. Wat heet het? Dat sluit nergens.
0: Het is niks toe af. Hoor. Ja, maar er is niks op met hem. Het is huur met de pet op. Goed zo, Mark. Dan moeten we helemaal over eens.
1: Dan kunnen we het weekend weer met deur.
0: Je bent er weer voldoende weer. Goed zo. Hartstikke bedankt. En als er pas komt, dan gebruik je weer, zei Kleine Luisteraars. Maar het is wel leuk dat hij dat nog een beetje blijft staan.
1: Zeker. Heel leuk.
0: Zeg Mark, een prettig weekend. Bedankt voor de medewerking. Geniet van het fietstochtje en de komende dagen van het mooie warme weer.
1: Door weer zeker. Goed zo. En insmeren allemaal, hè?
0: Ja, natuurlijk. Goed zo. Oké. Bedankt. Dit was dan Mark Wolven van de Weerstudio hier in Twello. En luisteraars, geniet dus van het mooie weer, want nu is het er nog. De volgende nummer wat Leo Kloor heeft staan, is even kijken op mijn lijstje. Dat ik denk nu wel de hoeien hebben. De Grinsland Capella Hart. Nu dan de Kusters, hè?
2: Badabada.
0: Met een pak plak stoeren. Met de afpak.

0: ja, plakstuur mijn haalslag. Ja, kennen dat, Jobin, heeft die binnen. Plakstuur mijn haalslag. Wat doet ze dan?
1: Stoer met haalslag.
0: Wat is dat? Tarrebro of Wibro? Wat zal dat zijn?
1: Plakstoeter, dat kan allebei je hebben.
0: Ja. Dat zeggen we hier niet, stoer, hè? Of wel? Toch wel, ja?
2: Jawel.
0: Ja, nee, kan niet zijn dat dat bij ons. Dat was dus, waren de kosten. En straks zijn gewoon New Generation. De Engelse benaming. Frierie op de boerderijen. Bij tussendoor nog even een middendeling. Volgende week zondag. Dan 31 mei. Dan treedt het Oost-Duitse dialect ook weer op. Bij het Vrolijke Frans. In Broek. In Biebrum. En vanaf 11 uur tot 1 uur. En het is gratis intree. Dus volgens de weerman werd het heel mooi weer. Dus iedere mensen kan nog gezellig buiten genieten van de liedjes en de optreden van het Oosterse dialect. We gaan nu luisteren naar Frierie op de boerderij.

Ja. Toch al de kippen weg. Ja, of de haren, misschien kan het ook alweer. Dat was Nienke een ritje met Vlieren Boerderijen. Het volgende nummer is van de Grosshofzangers. En die hebben het over hoe laat is het toch?

0: Ja. Hoe laat is het toch? Nou, het is 11 uur 37, zie ik hier. En dat is ook een grotshofzang, dat is een heel mooi nummer. Hertje Vosserman, 17 over min. En ja, die wil eigenlijk een mooi verhaaltje veel lezen. Hertje, waar gaat het even over?
1: Duven.
0: Duven. Ja.
1: Het heet De Mooie Duven. Lu die hevig kunt pochten en blazen, die wordt er nog wel eens tussenen om. Ik heb een stukje gelezen in een boek van Martin. En door steden wat er gebeurd is met een duvenkeel uit deze streek. In het café zaten een paar duvenholders bij elkaar. Natuurlijk was de ene duven nog beter dan standen. En de duven hadden het met vluchten en tentoonstelling allemaal hartstikke goed gedaan. Tieners, een van die keels, die pochen zo allebassend. Zien duven waren de besten van de besten. Mooie wanden nergens te vinden. Toevallig hadden er een paar bij zich in de manden. De lu uit het café kon dan met eigen ogen zien wat voor een bar mooie dieren of hee had. Tieners ging de buiten hem er een op te halen. Ja, duur neffen. En toen kwam de man binnen met zijn oeven. Och, mooi toch eens kieken zeggen. Wat een gaaf exemplaar. Wat een juweeltje. Och, mooi die tekening en die lijnen eens zien. Oh, en die sterke vleugels. Ik ga er heel veel prijzen mee winnen op tentoonstelling. Susie. Die andere duvenmolder kwam er ook bij staan en bekeken die duven heel secuur. Toen hij de duven zo beloerde, schoor hem eigenlijk een goed plan in de kop. Tieners zal blazen wel eens even afleeren. Die man die bleef maar pochen en die zei, nou, nu ik dit goed bekijken. Die duven kunt me ergens wel bekend. Ver, laat me hem vast honden, kan ik hem eens hem goed bekijken. Ja hoor, zelfde kop, zelfde lijn en tekening. Ik heb volgens mij zelf in het hok zitten. Ha, dat kan nooit, zegt Tieners. Het kan nooit dat er twee zelfde duven bent. Nou, toch is het zo, zegt een ander. Je gelooft het zeker niet, maar het is werkelijk zo. Die duven van nu, die is niet zo bijzonder als dat je zelf wel meent. Oh, Tieners was wel wat overbluft. Hij gaf het nog niet op en hij zegt, Als die duven hier laat zien en ze met gelieken, geef ik een rondje voor het allemaal. Oh, goed, zegt Nanda. Ik haal hem straks wel even op. Ik moet eerst even een biertje opdrinken. Nou, Tieners, de eigenaar van de duven, bracht het dier weer naar buiten toe naar de manden in de auto en praat weer verder aan de stamtafel. Even later zegt die andere duvenmolder, nou, ik zal eens even het bewijs ophalen. Ik heb ze hier kort bij zitten. Na een kwartier kwam hij weer binnen en hij had een duven bij zich. Direct nam Tieners de duven over en hij nam hem mee naar de lampen en bekeek hem heel secuur. Oh, hoe is het mogelijk, zeggen. Alles is precies hetzelfde als mijn duven. Die mooie kop en die vleugeltekening. Oh, ik wist niet dat dat kon. Nou, ik heb te zeggen, maar hier gewonnen, dus kastelein, doe maar een rondje voor de hele zaal van mij. Nou, de duven werd weer naar buiten gebracht en keurig in de manden dan. Maar ja, die man had niet zijn eigen duven opgehaald, maar gewoon dezelfde duven van Tieners gepakt. De man had gewoon zijn eigen duven bekeken, dus Tieners had niet goed gekeken. De anderen in het café hadden wel deur welke streek of Tieners was er levert, maar Tieners zelf had niks deur. Vulle later op de amp heb ze hem verteld dat ze hem te pakken had. Maar Tieners kon de bak waarderen. Ach ja, zoals ze wel eens vaker zeggen, duvenmelkers kunt wel tegen een gein.
0: Ja,
1: dat was hem.
0: Ja, een mooi verhaal, prachtig mooi. Ja, ja, heel mooi verhaal. Goed, dan een plaatje en dan beginnen we aan Shanti aan het andere kwartiertje. Maar eerst doen we een plaatje van Normaal, wat ik ook doe.
2: Martin Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Mooiers Luisteren.

zeggen. Maar normaal, wat ik ook doe. Goed zo. En dan doen we, wie wisselt een beetje naar Sjan de kwartier of een ander kwartiertje. Nou, dan hebben we wat anders. Maar dit keer hebben we gekozen voor het andere kwartiertje met de Migra's. En die begint met Ver in de Vreemde.

ja. Wel een beetje een droef verhaal en een beetje een smartlap. Maar ja, zo heet bij de liedjes. Eén is vrolijk en ander is wat minder. Goed, dit was dan mooi sloesteren vandaag op de 23e mei. De 1182e uitzending alweer. En ik dank Job en Hetty voor de bijdrage met Rote Plekken. En Freddy Bunting gefeliciteerd nog met zijn prijs. En ik bedank ook Leo Hulleman op de schuur met de knoppen. Volgende week dan ben we hier weer. Maar dan ben ik er zelf niet, want Hetty en Joop bent er nog. En dan is Bart en Marie Bello bent er dan uit Eerweg. En daar hebben ze dan een leuk gesprek mee. En dat mag ik hier vertellen. Allemaal fijn weekend. Geniet van de warme weer. Pas op dat je niet verbrandt in de zon. En de weerman zei het ook al, want de zon is heet. Allemaal fijn weekend dus. En graag tot de volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS-journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home-Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: deze week de liedjes weer 2-aan-2 gedraaid in de tweesprong.
1: Tja, en toen zou de begintune moeten starten, maar hij gaat even niet van start. Nou, dan hebben we geen andere oplossing voor deze week voor de begintune. Dan gaan we gewoon zelf maar van start met het programma zonder begintune. Of kan ik hem op een andere manier nog vinden? Nou, dat wordt hem niet. Dat gaat te lang duren. Hallo en welkom bij De Tweesprong, het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Fred Nieuwenhuis en het komende uur is samengesteld door de hele familie. Germa heeft er 2 van 1 uitgezocht, Anne-Veur heeft haar keuze gemaakt voor het onderdeel Vandaag in de Muziek en de rest van het programma heb ik gevuld met muziek uit het verleden. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar ik begin zoals bijna altijd met een gouden ouwe. True van Spandau Ballet is geschreven door de gitarist van de band Gary Kemp. Opmerkelijk is dat hij niet speelt op de opname. In plaats daarvan is een synthesizer gebruikt. In de videoclip speelt hij wel de basgitaar. Het nummer is deels een eerbetoon aan Motown-artiest Marvin Gaye. De single wordt wereldwijd een enorme hit en bereikt de eerste plaats in de singlescharts in Duitsland, Engeland. Ook is het lied medio 1983 te vinden in de top 5 van de 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzenders. De Nederlandse top 40, de Nationale Hitparade en de TROS top 50.

True van Spandau Ballet is een nummer uit 1983. True van Spandau Ballet, een nummer uit 1983. In 1991 wordt True opnieuw een hit als sample in het nummer Set Adrift on Memory Bliss van het hip-hop duo PM Dawn. Zanger Tony Hadley, tot dan toe geen liefhebber van het genre, werkt mee aan de videoclip. En nu we het toch over de jaren 90 hebben, ik heb twee liedjes uit dat decennium opgezocht, omdat deze zo weinig op de radio te horen zijn en omdat ze zeker niet vergeten mogen worden. Als eerste Concrete Blonde, een alternatieve rockband uit Hollywood, Californië. Zanger, componist en bassist Jeanette Napolitano formeert in 1982 de band Dream Six. Op aanraden van Michael Stipe wijzigen ze de naam in Concrete Blonde vanwege het contrast tussen de hardrockmuziek en teksten met zelfreflectie. Hun derde album Bloodletting uit 1990 is het meest succesvol en hierop staat de single Joey.

Whitetown is een technopopgroep uit Engeland die het werk is van één man, Jyoti Prakash Mishra. Hij wordt op 30 juli 1966 in Roerkela, India, geboren, maar woont al sinds 1969 in Engeland. Whitetown wordt gezien als eendagsvlieg omdat hij met maar één single bekend is geworden, namelijk Your Woman uit 1997. En dit is trouwens een bewerking van het in 1932 uitgebrachte My Woman van Al Bowley. En ik blijf nog even in de 90's, want ik ga namelijk precies 33 jaar terug in de top 40 naar de hitlijst van 21 mei 1993. De top 3 van die week is als volgt. Van 2 naar 3 gezakt, Informer van Snow. Van 5 naar 2 gestegen, To Unlimited met Tribal Dance. En op 1 blijven staan, Hathaway met What Is Love. Die week komt UB40 nieuw binnen op 29 in de Nederlandse top 40 met het nummer I Can't Help Falling In Love With You. De track is een cover van het gelijknamige liedje van Elvis Presley. Hij brengt het uit op de soundtrack van zijn film Blue Hawaii uit 1961. UB40 staat in de VS 7 weken op de eerste plek en 2 in Engeland. Ook in andere landen wordt het een nummer 1 hit, waaronder Nederland.

De Deense Eurodancegroep Cut & Move brengt in 1993 een cover uit van Give It Up van Casey and the Sunshine Band. De nieuwe versie staat in Denemarken 5 weken op nummer 1. Zangeressen zijn Cindy Larsen en Tera Hoeymans. De rap wordt uitgevoerd door MC Zip. En in de top 40 van 21 mei 1993 stijgt Give It Up van Cut & Move in de tweede week van plek 36 naar 32. In de 2 van 1 deze week 2 nummers uitgekozen door Germa Nieuwenhuis. Onlangs hebben we op een streamingdienst de serie Amsterdam Empire gekeken, met in de hoofdrollen Famke Janssen, Elise Schaap en Jacob Derwig. En niet alleen het verhaal is goed, ook de begeleidende muziek is goed gekozen en ondersteunt zeker de scènes in de serie. In aflevering 5, Till Death Do Us Part, zit een scène waarbij het nummer Bridges Are Burning van Wally Tax wordt gebruikt. Germa vindt dit een mooi nummer en wilde het graag in de tweesprong laten horen.

Tax. Artiestennaam van Vladimir Tax is geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Oekraïense moeder, die elkaar in een Duits werkkamp van de arbeidseinsatz hebben leren kennen. Wally begint als zanger van de Amsterdamse band The Outsiders, welke hij op 12-jarige leeftijd opricht. De eerste single You Mistreat Me komt in 1965 uit. De groep breekt door als zij in maart 1966 in het voorprogramma van de Rolling Stones spelen. Na enkele hits gaat het in 1968 bergafwaarts met de band. Wally en de andere bandleden zijn het niet eens over hoe de band zich muzikaal moet ontwikkelen. En in 1969 gaan de Outsiders uit elkaar. Voor een korte tijd richt Wally samen met Leendert Bush de band Tax Free op. In 1973 gaat Wally Tax echter toch solo. Hij scoort 4 hits in 1974, waaronder de single Miss Wonderful. En dat was de 2-van-1 uitgezocht door Germa Nieuwenhuis. Waarvoor dank. De volgende tweesprong, dat wordt een 70s tweesprong. En dan begin ik met Reckless Eric, artiestennaam van Eric Goulden, een Britse rockzanger. Hij begint zijn carrière tijdens de laatste jaren 70 als een van de artiesten van Stiff Records, het label dat een pionier is bij de vernieuwing van de Britse popmuziek. Reckless Eric heeft echter nooit een noemenswaardige hit, maar doet met zijn chaotische concerten, die hij vaak in beschonken toestand uitvoert, van zich spreken. Nadat in 1980 zijn 4e soloalbum Big Smash ook geen succes wordt, trekt hij zich tijdelijk terug uit de muziekwereld. Uit 1978 komt de single Reconnais Cherie.

Fox is een Britse rockband die wordt gekenmerkt door de Australische zangeres Susan Trainor. Het derde en laatste album van de band, getiteld Blue Hotel, bevatte al een jaar eerder verschenen hit Single Bed. In Nederland is de single op Hemelvaartsdag 1976 de allereerste trotsparadeplaat op Hilversum 3. Ondanks dat het nummer in de top 10 belandt, blijft succes voor het album uit. En dan gaan we terug in de muziek, wat er ongeveer deze week is gebeurd. De Duitse producer Jack White, voormalig voetbalinternational, maakt van acteurs en actrices populaire zangers en zangeressen. Wat zijn handelsmerk wordt, bijvoorbeeld met Piaz Dora en Audrey Lenders. In 1989 is het de beurt aan de Amerikaan David Hasselhoff. Hij speelt onder andere Michael Knight in The Knight Rider en Mitch Buchanan in Baywatch. Met Looking for Freedom scoort David een grote hit in vooral Duitsstalige landen. Ook Tony Marshall heeft er in 1989 een hit mee, maar dan met de titel Auf der Straße nach Süden. Het nummer is in 1978 al een hit in Duitsland voor Mark Seeberg.

0: Wow. London, how are we doing tonight?
1: Dua Lipa met de live versie van Houdini. En de Heritage Orchestra begeleidt haar tijdens dit concert op 17 oktober 2024 in de Royal Albert Hall in Londen. De bouw van deze zaal begint 159 jaar geleden op 20 mei 1867. En op 29 maart 1871 gaat het theater officieel open. Vandaar dus deze week in de muziek. En hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen voor deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is programma Popcorn te horen bij RTW 794 met René op Dijn. Je hoort dan Alanis Morissette met het album Jagged Little Pill. Verder alleen maar nieuwe muziek van Goddard, The Black Rose, Duran Jones, Mama's Gun, Heather Nova en de Dream Pop Band Heaven. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En ik sluit af met een nummer. Straks had ik het over White Town en Your Woman. En toen zei ik dat het een bewerking was van het in 1932 uitgebrachte My Woman van L. Bowley. Nou, ik denk, ik wil die man ook graag wat credits geven. En dus ga ik L. Bowley draaien met My Woman. Tot slot van deze aflevering van De Tweesprong. Dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Dit is Jezus, opwekking 809 van opwekking CD nummer 42. En ja, dit weekend is het natuurlijk Pinksteren. Jaarlijks de Pinksterconferentie hier in het mooie Biddinghuizen. Dan zeg ik hier. Maar goed, ik zend ook wel bij Den Haag uit. En dan is het niet hier natuurlijk. Maar goed, opwekking wel bekend natuurlijk in Biddinghuizen bij het Walibi. Flevo heet het tegenwoordig, geloof ik nog steeds. Hè? Ja, heel wat namen heeft het al gehad. Maar Walibi heet het nog steeds. Maar de top 1008, daar gaan we het volgende uur mee verder. De top 200 van opwekking. Die draait op dit moment. En die zal morgen worden afgerond. Morgen is de vrijdag. Althans, voor de zondagse luisteraars was dus afgelopen vrijdag. Dan gaan we volgende week gaan we in de uitzending de top 30 voorbij. Dus vanaf volgende week dus eventjes de top 1008 in de ijskast, koelkast. En dan gaan we die week volgende week dus de top 30 voorbij van opwekking. Een mooi voorproefje. Deze was vandaag aan de beurt. Dus die zit in de reeks 200 tot en met 100. Goed, we gaan snel verder met Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten.

Het nummer van Brian Dirksen, het nummer 2026, het nummer Shelter, nieuwe muziek. Ja, Michael W. Smit, 5 juni staat hij op het podium van de EO Jongerendag, de Reunie. Wees erbij, dus mocht je nog geen kaartjes hebben, volgens mij zijn er nog wat veldkaarten verkrijgbaar. En anders reserveer of kijk even op ticketsswap.nl. Daar vind je vast en zeker misschien ook nog wel kaartjes, mocht je er naartoe willen. 5 juni, dus de EO Jongerendag, de Reunie in Rotterdam. Your love is a flood. This is Michael W. Smit.

Rode Draad Eline, nummer uit 2025. Gaan we snel verder met drie nummers in teken van Pinksteren. Vul dit huis met die glorie. Reijer samen met Mirjam Kerkhoff en daarna Break Every Chain.

Break Every Chain, Cheshire, Caps, Leonard. Gaan we eruit dit uur met Hillsong United, het nummer Oceans Where Feet May Fail. Wil ik u bedanken voor het luisteren naar het eerste uur. Straks natuurlijk terug naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, ik zag net nog even bij de Stentor dat er een heel mooi spandoek bij de N50 staat. De reacties gaan alweer heerlijk los daarop. Er staat namelijk een spandoek met God is dichterbij dan je denkt. En met het telefoonnummer 0620 26 80 50. Dus mocht u daar behoefte aan hebben, 0620 26 80 50. Een tekst uit Handelingen 17, vers 47, zoals ik het even zo snel kan zien. Goed, dat medegedeeld. Dan zijn we begonnen met Abba Vader, de formatie In Salvation. We vinden hem op plekje 592. Vorig jaar stonden ze op plekje 500, betekent dus 92 plekken gedaald in de lijst. Ook 74 plekken gedaald heb ik het over Elise Manna, het nummer Klaproos. En die vinden we op plekje 591 in de top 1008 van 2025.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verscholg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: en niet op je gevoel. En je zult groeien en mij kennen. Jij zult komen tot je doel.
1: Gevoelsmens van Martin Brand. We vinden hem op plekje 589 in de lijst. 155 plekken gedaald. Dan gaan we door naar Did You Feel the Mountains Tremble? Dan heb ik het over de formatie Delirious. 105 plekken gedaald in de lijst op 588.

0: Het nummer Ken Mijn Hart, de formatie Sela. 443 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op 587. Goed, dan gaan we door naar Oudegracht. 175 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 584. Dit is Martijn Buwalda.
1: Ik heb een plekje gevonden aan de Oudegracht.

nachten verzonken. Het wordt steeds later. Ik heb net mijn derde biertje gegeven.

vraag ik heel wat af. Heer, antwoord niet op alles, want daarvoor ben ik te laf. Ik ben niks kwijt, maar toch ben ik aan het zoeken.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen. Ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt dat ik zo met u mag praten. En dat u...

De hemel dichtbij. Je hoorde Ralf van Manen. 48 plekken gestegen in de lijst. 582. Gaan we door naar Live Song. 581 in de lijst. Vorig jaar nog op plek 481. 100 plekken dus gedaald in de lijst. Dit is de Casting Crowns.

De zegenbede, psalmproject, psalm 134. 233 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 580 in de lijst. Gaan we snel door naar 578. 169 plekken gedaald in de lijst. Maar dicht bij u staat op die plek Van Irma Die samen met Reijer.

Volgens mij wel terug in de tijd met Shout to the Lord van Darlene Sack. Ja, en helaas staat het jaargetal er niet bij. Maar we vinden hem op plekje 577 in de lijst, 154 plekken gedaald. Dan gaan we naar 576, 18 plekken gedaald in de lijst. Uw vrede vult dit huis. Dit is Kees Kraaienoord.

En dan gaan we er deze uitzending uit met het nummer van Leland, Tears of the Saints. We vinden hem op plek 575, 287 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Een hele goede Pinksterdagen nog toegewenst. En graag tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plein, yeah.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.